Ik moet het lekker niet kunnen. Aha. Ik moet het lekker niet kunnen. Aha. Ik moet het lekker niet kunnen.